0: Zondag op het NOK FM, 100 MHz.
1: Nu moet je de stemmen kiezen, maar ze houden.
2: Afvindingen om 1 september op 12 jaar, die mij meer zorg. Benam nachtloni, zeggen nachtloni. Ullukut afvindingen zo'n ik onnoek, kutlumachtloni, ik kies en het in de rakbok. En ora, avan nachtig ontzimut mij, zeg het afvindingen aan het zoeken, zoals ik het zag.
1: Wer oorzaken van Nuuk?
2: Lørdag den 12. September ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Jeppe. Ikke moet ik het
1: niet meer kiosken, ja, zie. Kijzo doorleef. Kijzo doorleef.
2: Ik kies voor een festival.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hey, Sumi, Punga.
2: Je bent zo kut rationeel doen.
1: Allee, non, non, tout en non, petit. Doe, lu, dat, til. Doe, lu, dat, til, koe, kam, le, tenske.

uiteindelijk op jacht Nenok FM met Rocket Batman. You are listening to Nenok FM Rocket Batman.